Môre môre Bokoe, ek was ek Sky FM. Ja, joy dit daar met Maltin Edberg, dan maar joy toe ek met kakker toe radio ek Sky FM. Ek was hy, ja joy dit daar met Maltin Edberg.

Ondertensiewe ongenege boomtegieten wat is aan te vinden wat pomelelo. Begin te gissen kom te gaan de ongenoemd te programma jangke. Ik ga een klokkele te moeten gissen. Ik ga niet te gieten als ik hem moet. Te moeten gissen kijk wat programma ge hier ook. Ik zie hem te gieten. Kamer wat doe ik hier? Gezondheid die kamer doe ik hier? Veiligheid.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: vervoer natuurlik. En binnelandse sake het destyds gedoen dat hulle nou afgekom en sommige ID self kom deel op by die radiostasies kom gelos het. En hoekom kan die mobiele stasie nie is, na die gemeenskap self kom nie?
1: Maar ek is die selfs uit van die stelsel wat ons nou gebruik is, een stelsel wat...
0: Helfte, hoekom, wat het gebeur dat die ding nou gestop het? Kijk, die gemeenskap het probleme van vervoer natuurlijk. En binnelandse sake het destyds gedoen dat hulle nou afgekom en sommige ID self kom deel op by die radiostasies kom gelos het. En hoekom kan die mobiele stasie nie is, na die gemeenskap self kom nie?
1: Maar ek is die selfs uit van die stelsel wat ons nou gebruik is een stelsel wat nog nie in ons mobiele unit is.
0: Ja.
1: So daaroor kan ons nog nie uitkom na die gemeenskap toe om vir hulle ID's te kom maak. So ver, tot die tyd waar ons het kan in ons mobile units het, dan kan ons weer terug gaan na die mobile systems toe.